Ja, dan vaf ik een sigarette. En de man droomt tot een oude zeer, omdat hij een reis of toen zou. Afan hem en ten lauf, ten sienen is hem in oude nee. Maar ik ken het een reis, het is een eier kan aan de man. Bij jij nam van machine, vandaan karaza parak in de reta. Ik heb er jong van een massa zei. Van Arakan zit er voor nou. Ga jij nam pipa naar kan als het is aan maar wilde nee. Am zee van am zin, Jesus en nee. Am de naren, Jesus, amen. Om te verliezen der jaf, je nu komen om de laden zo van de aren af, is er aan een ten en de man te zo. Er hebben om de naren de susman aan de katani die story die. Die ten en de man te daar zitten, de tesselen en de voluane, toeku fa jefert, kan in din fa teel, wat am in din fa fit. Tesselen en de voluane, toeku fa jefert, in din fa teel, wat am in din fa fit, ze zou verwakken ten en de naren ze susie. Maar je zou nu zitten op een remand, die gaan naar machine naar reu, die van die naar reu voor Janga Jangana. Pas aan je af aan dat wij zei, ja, zo naar reu, die van ik een steen naar reu af. Am die van machine, zin van night. Zie je om niet verlaan op voeten, daar kan gentilisse, is iets maal aan een remand. Maar zie je hier nou zijn, hij fit, ralijn, amzan. Van niet tompoe, nu van maal in amzan, zabatar het is aan. Toen je nu lezen nee, zijn ambaren nee, tam naar de raadpio. Rire mas nu, van een machine naar een farmerine nu, niet in een nou, nu farmerine nu. Amen. Riepje in malal, om nou een in verswaaf, sinds je dan nu, af je mijn remante retieke, sinds je sussu, Christi tumpu. Amen. Am ne retu an din, witte witte retu in rij, nu aan de wonde, aan nuret, de pole postoli, jam zei jijnena am farmerine. Het is een mapjafaka, een remand, een amfamachine. Als je een vijf van Thessalonian hebt, dan is het een gentilisme na amen, dat is het hier, dat is het hier, dat is het hier. Als je een paal hebt, dan is het een amfamachine. Maar niet een amendrein, dan is het een amnima christian. Maar een remand, katukunu masna kuwa izai manarakazi. Harumua tumbola mteni mandaka ketin vaisa andriyafaku. Izai an Kristi, kia miaina arakan Kristi, katawe Kristian. Fatimet, ratawe Kristian nenauka nefa ambula mitana, simanon fumo fanon zentilisa yani. Pola manon fanon zotuntul zau yani. Ariu nu andrina mafia mne lala nzote nzau, au kou masin yena reu, zati ya masin au, yo vande mantra reu. Masin andre mantra, katuku nufu masin kuo ze manarakas. Paisanu alalana, patena panarakan Kristi marna yenau. Asami ya mandinje, sami mieftan siainan, reye tauni, nam tapna, nam biar jari, nam sten nau. Na fumba fiena nou, na fumba ftafu nou, en nyasa zeto nou, maneu zemturi, izan faa masina na demanta izan ve. Manambara na maul na demanta nou ve. Fatuk ni afaka ni itzini. Tena panara dian Jesus. Izan na toye masan, vua tapaka, vua afaka, vua saraka mzoto tulzau, kana tuka na vua na demanta. Izany ary dia tokony isehiny tenany izy mba omendrika sy homadioaranofo. Ny olona manambady zany dia tokony anaja ny tenany vadiny fa tsy hihoatra hiantonony. Amatempo no fanahy masina sy mahatenany Kristy azy dia tokony ho masina arataina sy aratena ny kristianina rehetra. Dia tokony ho tratra ny fitiavakarena sy ny tsy fahamarinana ny kristianina satria ota izany. Dia ota mitondra ho amin'ny fanararaotana ny hafa. Natao mahatoky hatramin'ny zavatra kely indrindra ianao, indrindra ny mikasika ny vola. Araka izany ary, ny fanekenany sitrapon'Andriamanitra dia mitaky sy vehezantena koa eo amin'ny rararabola zany. Melohin'Andriamanitra fanararaotana ny hafa ary tsy avelany ho afamaina izay manao zany. Ito ang Baibuli rateo zany, fa anyam ni siya tumbuhani, ka atamfara ni ang Baibuli, ya maneon fa amasin na remanta, kamtakan fa amasina na, bitak ni amasin na nfaukan kuwa isi. Izani nuantun,
nanomezany lalàna ho an'ny zanak'israely eo amin'ny testamenta taloha. Ary zany mbola antony itezanany mino mandreko kehitriny amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra fa tsy misy foana ty akory ny lalàna na de tenitsitrehitraray aza na litera iray aza ambara-pahatanteraka izy rehetra. Raha tiana foteo amin'izy ireo tokoa andriamanitra dia tsy maintsy ambony ny fahamasinany, ary toy izany koa ny fahamendrehany. Fa io fitsipika fototra momba ny fanavahana ny vahoaka ho an'andriamanitra io dia mivohitra na dia ty amin'ny testamenta vaovao aza. Dia amin'izao iainantsika azy izao, amin'izao ahavelomantsika izao, dia mitaky izany fahamasinana izany koa andriamanitra, ka aoka dia hotsapantsika mandrakariva ny alehibeny sitrapon'andriamanitra. Tena mpifangaro aroany fahamasinan'andriamanitra sy ny fahamarinany, ary izany nataon'ny apôstôly na dia teo anivo ny fahoriana izay natrehany aza, eo anivo ny fiarahamonina feny fahalotoana ara-nofo sy nanaiky izany ho fomba fiaina aza, dia tsy nandefitra mihitsy ny amin'izany ny fampisehoana ny fahamasinana izany ny apôstôly. Tsy napidina ny lanja ny fitsipika masina avy amin'andriamanitra mihitsy i Paoly mba hampifanaraka izany amin'ireo soatoavo sy ny firehirehan'ny fiarahamonina. Ka dia mitandrina isika amin'ny fanajana ny soatoavo, fa raha mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra izany dia lafi ny kristianina sy arai ny kristianina, satria manimba tsy ainam-panahiny mino. Ka na manahoana na manahoana soatoavy na sifirehan'ny fiarahamonina izay nonenany mino, na oviana na oviana ho ahitan'ny Paoly fitsipika ara-moraly rehefarehefa amin'ny tany ny anivon'ny fiangonana eny, dia mananatra azy ireny izy ka mitratraka ny anisy ka manity azy ireny. Ilaina mandraka kehitriny izany dia maro mampifangaroaro zavatra amin'izao fiainana izao, ka ilaina koa ny mpitarika ny fiangonana izay manana izany toetra izany mba hianto ny fiangonana hiverina amin'ny fitsipiky ny fahamarinana avy amin'andriamanitra noho ireo fitsipika ara-moraly ailazana fa mirefarefa ombeny ombeny izao. Izany ho anyriny mafo hoe sy fadianareo ny fijangajangana, takian'andriamanitra ny mpino rehetra mba hiaina amin'ilay fitsipika ambony indrindra momba ny fahadiovana sy ny fahamasinana manoloana ny zavatra mikasika ny fiainana amin'ity tany ity, indrindra izay mitarika ho amin'ny fijangajangana raha teo izany. Ry mpiaino malala, evero mandrakariva ny maha olon'andriamanitra anao, fa izany no anamboatra anao hanananao fitondrantena mendrika ny filazantsara mba hiainanao amin'ny toe-panahy araka an'andriamanitra, ka halalany ny olona rehetra fa tena zanak'andriamanitra tokoa ianao, satria miaina araka ny toe-panahy voatenin'andriamanitra hiaina ny zanany amin'ity tany fandalovana ity. Izany indray no afatrao anao ary amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka hijoro ianao hiaina amin'ny fahamasinana araka ny teniny Tompo hoe aoka ho masina anareo satria masinao Jehovah andriamanitrareo. Voninahitra ny ho an'andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.